0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman, dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeend spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen, doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2017.
2: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Oeh, met een DRS. Voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer dat hij dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is Hamilton niet gewend.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust rond zijn plan met de commerciële rechten van het WK voetbal. Na een spoedoverleg met het FIFA-bestuur houdt hij voorlopig de steun van de organisatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het omstreden plan hield in dat een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, belangen rond commerciële activiteiten van grote FIFA-toernooien zou gaan beheren. Het voorstel zorgt voor heel veel kritiek binnen de voetbalwereld. Onder meer de UEFA uit bezwaren tegen de plannen. En Infantino zegt dat hij heeft geluisterd naar de reacties en erkent dat het voorstel voor verdeeldheid heeft gezorgd. Volgens de voorzitter van de FIFA was het doel om de ontwikkeling van het voetbal verder te ondersteunen. Maar het plan gaat dus niet door. Tijdens het spoedoverleg lijkt Infantino opnieuw steun van het FIFA-bestuur te hebben gekregen. Voorzitter blijft daarmee aan als leider van de Wereldvoetbalbond. Wel blijft er kritiek op de manier waarop het plan tot stand kwam en op de communicatie daarover. Infantino zegt dat hij de komende periode de betrokken partijen weer wat bij elkaar wil brengen. En de FIFA richt zich volgens hem op de verdere groei van het voetbal en ondersteuning van landen waar extra hulp nodig is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Williams verwacht niet dat de geplande update voor de Grand Prix van Baku de problemen van de huidige Formule 1-auto direct oplost. Coureur Alexander Albon zegt dat het team vooral werkt aan een sterkere basis voor 2027. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een lastig seizoen voor Williams. Na 11 races staat het op een 9e plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Het team heeft sinds de Grand Prix van Monaco geen punt meer gescoord. Auto kampt met onder meer overgewicht en is gevoelig voor wisselende omstandigheden en de prestaties blijven daardoor achter. Voor Baku staat een groot pakket met nieuwe onderdelen gepland. De teambaas James Vos deelde al mee dat het om een bijna volledig nieuwe auto gaat. Albon verwacht echter niet dat die update alle zwakke punten meteen gaat wegnemen. Volgens hem is het pakket al lange tijd geleden ontwikkeld en ligt de grootste aandacht inmiddels bij de auto voor volgend seizoen. Albon zegt dat Williams de oorzaken van de problemen kent en dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan de oplossingen hiervoor. Hij heeft er vertrouwen in dat het team de juiste richting heeft gekozen, maar noemt het tegelijkertijd wel frustrerend dat hij door de eigenschappen van de auto niet alles uit zichzelf kan halen. Volgens de Thaise coureur moet Williams vooral voorkomen dat dezelfde tekortkomingen terugkomen in de auto voor volgend seizoen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, jongen, jongen, wat is dat spannend.
3: Fuck. Het gaat toch niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind, 1 second.
2: Libello.
3: Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot, groot. Oh, binnenkant, binnenkant. Ja, ja, ja. Nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there's nothing wrong with that,
5: mate.
6: Nothing wrong with it.
5: He
3: turned in on me.
5: What the hell is that?
3: Ja, jongens. Dit is toch racen? Dit wil je toch zien? Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlacht als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marc-André ter Stegen zegt dat de gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff hem hebben overtuigd om voor Ajax te kiezen. Volgens de Duitse doelman straalde Cruijff veel enthousiasme uit over de plannen van de club. En dat gaf hem het gevoel dat Ajax voor hem de juiste stap was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ter Stegen vertelt dat het eerste contact met Jordi Cruijff al ontstond tijdens een toevallige ontmoeting in een koffiezaak in Barcelona. Toen Cruijff later bij Ajax aan de slag ging, werd het contact intensiever. Doelman zegt dat hij vanaf het eerste gesprek de warmte en de ambitie van het project voelde en merkte hoe graag Cruijff de club weer naar de top wil brengen. Naast Cruijff sprak Ter Stegen ook met de trainer Michel en met Daley Blind. En Blind vertelde volgens Ter Stegen hoe gelukkig hij is bij Ajax en hoe sterk de band met die club nog altijd is. En dat gaf Ter Stegen extra vertrouwen in zijn keuze. Ook had hij contact met Frenkie de Jong. Die volgt Ajax nog altijd op de voet en baalt er volgens Ter Stegen stevig van dat de club de afgelopen jaren minder succesvol was. Nou, Ter Stegen zegt dat hij nu zelf wil bijdragen aan een nieuw succesvol hoofdstuk. En volgens hem ligt het aan de spelers om het vertrouwen van de clubleiding om te zetten in prestaties op het veld.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Mercedes zegt tevreden te zijn over de basis van de auto, die volgens het team op veel verschillende soorten circuits uitstekend presteert. Tegelijkertijd benadrukt het team dat er geen ruimte is om achterover te leunen. Ferrari heeft de afgelopen race serieus vooruitgang geboekt en ook Red Bull blijft volgens Mercedes een serieuze uitdager. Het team uit Brackley richt zich daarom niet alleen op extra snelheid, maar ook op een betrouwbare auto en een goede voorbereiding voor ieder raceweekend. Volgens Mercedes zit daar een belangrijk deel van de prestaties in. Met die aanpak wil het team ook de voorsprong vasthouden in een seizoen waarin de verschillen tussen de topteams steeds kleiner lijken te worden. Wanneer nieuwe onderdelen precies worden ingezet, dat hangt volgens Mercedes af van de ontwikkeling van de concurrentie en de kansen die ieder raceweekend biedt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 1995.
1: En Hill op kop. Schumacher 2. Coulthard 3. Berger 4. Barrichello 5. Hakkinen 6. Irvine 7. 8 Herbert. 9 Mark Blundell. Als iedereen voor de eerste keer het stadion komt binnengieren hier in Hockenheim. Kijk eens naar die volle tribunes. Het vuurwerk wat afgestoken wordt. Maar helaas, helaas voor de Duitsers is het niet Schumacher die de koppositie heeft. Het is op dit moment deze man, Damon Hill, die een bliksemstart maakte. Oh, spin daar. Hill spint eraf. Damon Hill. De eerste bocht. Eén ronde heeft de leidende positie van de Engelsman geduurd. Oh, oh, oh, oh, oh. Daar komt hij aan. Insturen. Er blokkeert niets. De achterkant van de wagen breekt uit. En Hill verliest hem in leidende positie. Komt hard in aanraking met de banden. En de Duitsers juichen. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alistair Overeem wil graag opnieuw tegenover Rico Verhoeven staan in de ring. Voormalig kickbokser en MMA-vechter zegt dat een gevecht met de Nederlandse zwaargewichtkampioen nog altijd hoog op zijn lijst staat. Verhoeven zelf lijkt daar wat minder voor open te staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overeem en Verhoeven stonden al eerder tegenover elkaar in het kickboksen. Dat gevecht vond plaats in 2021 bij Glory. Nadat Overeem terugkeerde naar de kickbokswereld na een periode in de MMA. Overeem geeft aan dat hij veel respect heeft voor Verhoeven en dat hij de uitdaging nog steeds ziet zitten. Hij vindt een nieuw gevecht interessant, maar zegt ook dat de wens op dit moment vooral vanuit zijn kant komt. Verhoeven heeft laten weten dat hij andere plannen heeft en niet dezelfde interesse toont in een nieuw duel. En daarmee lijkt een vervolg op de eerdere ontmoeting voorlopig niet dichtbij. Overeem blijft ondertussen actief in de vechtsport en kijkt naar nieuwe mogelijkheden. De vraag blijft of er een tweede gevecht tegen Verhoeven komt. Het zal uiteindelijk afhangen van beide vechters en de keuzes die zij gaan maken tijdens hun carrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Proper heeft uitleg gegeven over zijn vertrek bij NEC. De middenvelder verliet de club uit Nijmegen na een lange periode en koos dus voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Proper speelt sinds de jeugd bij NEC, groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2019 en kwam uiteindelijk tot een groot aantal wedstrijden voor de club. Volgens Proper was het geen makkelijke beslissing om Nijmegen achter zich te laten. Hij vertelt dat de NEC veel voor hem heeft betekend en dat hij de club dankbaar is voor de kansen die hij er gekregen heeft. Middenvelder wilde verzekerd zijn van voldoende speelminuut

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Wow. Holy shit, wat een autocontrole. Wat een car control. En weg P2. Elk ander... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
3: Wow. Okay, well held, Max. Well held. Yeah, heartbeat went a bit higher there.
2: Holy Moses. Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsster Evelien Fijn krijgt een kans in het wielrennen bij de ploeg van Volker Wessels. Ze sluit zich aan als trainee en maakte de overstap naar de wielerploeg voor de rest van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fijn combineert het schaatsen eigenlijk al langer met fietsen, maar dan als onderdeel van haar training. De sporter ontdekte de afgelopen periode dat ze zich eigenlijk ook verder wil ontwikkelen op de racefiets. Ze reed al verschillende wedstrijden, boekte als amateur een overwinning ook in een wielerkoers in Frankrijk. En ze zegt, ja, ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Ze wil naar eigen zeggen leren van de rensters en de begeleiding binnen de ploeg en zich op die manier verder ontwikkelen als wielrenster. En tegelijkertijd blijft Fijn actief in het schaatsen op topniveau. De overstap van het ijs naar de weg is natuurlijk geen hele nieuwe. Ook andere schaatsers combineren hun sport met wielrennen, omdat de duurinspanning heel goed aansluit bij de voorbereiding op een nieuw seizoen schaatsen. Voor Fijn wordt het nu de kans om ervaring op te doen in een professionele wieleromgeving. Bij Volker Wessels krijgt ze de mogelijkheid om mee te draaien met de ploeg en te ontdekken hoe ver ze kan komen in het wielrennen. Haar belangrijkste sport blijft echter voorlopig wel het schaatsen, maar de komende periode krijgt dus ook haar ontwikkeling op de fiets extra aandacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeen spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen. Doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Italië. 2008.
1: Hij is 21 jaar en 74 dagen oud en wordt daarmee in de geschiedenis de allerjongste overwinnaar van een Formule 1 race. Bij Toro Rosso gaan ze uit hun pan. Eén minimaal foutje heeft hij vandaag gemaakt, maar hij is vandaag man geworden. Sebastian Vettel schrijft historie in Monza. Ik zeg Vettel wint de wedstrijd in Italië voor Toro Rosso. Een geweldig moment in de historie van Formule 1. Een geweldig moment in het lange leven van het team van Minardi. Schuine streep inmiddels Toro Rosso. Hij rijdt het hele veld hier naar kakkerzoek.
2: You have won the Italian Grand Prix.
3: I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille.
4: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust rond zijn plan met de commerciële rechten van het WK voetbal. Na een spoedoverleg met het FIFA-bestuur houdt hij voorlopig de steun van de organisatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het omstreden plan hield in dat een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, belangen rond commerciële activiteiten van grote FIFA-toernooien zou gaan beheren. Het voorstel zorgt voor heel veel kritiek binnen de voetbalwereld. Onder meer de UEFA uit bezwaren tegen de plannen. En Infantino zegt dat hij heeft geluisterd naar de reacties en erkent dat het voorstel voor verdeeldheid heeft gezorgd. Volgens de voorzitter van de FIFA was het doel om de ontwikkeling van het voetbal verder te ondersteunen. Maar het plan gaat dus niet door. Tijdens het spoedoverleg lijkt Infantino opnieuw steun van het FIFA-bestuur te hebben gekregen. Voorzitter blijft daarmee aan als leider van de Wereldvoetbalbond. Wel blijft er kritiek op de manier waarop het plan tot stand kwam en op de communicatie daarover. Infantino zegt dat hij de komende periode de betrokken partijen weer wat bij elkaar wil brengen. En de FIFA richt zich volgens hem op de verdere groei van het voetbal en ondersteuning van landen waar extra hulp nodig is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er één file in Nederland. Dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams verwacht niet dat de geplande update voor de Grand Prix van Baku de problemen van de huidige Formule 1-auto direct oplost. Coureur Alexander Albon zegt dat het team vooral werkt aan een sterkere basis voor 2027. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een lastig seizoen voor Williams. Na 11 races staat het op een 9e plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Het team heeft sinds de Grand Prix van Monaco geen punt meer gescoord. Auto kampt met onder meer overgewicht en is gevoelig voor wisselende omstandigheden en de prestaties blijven daardoor achter. Voor Baku staat een groot pakket met nieuwe onderdelen gepland. De teambaas James Vos deelde al mee dat het om een bijna volledig nieuwe auto gaat. Albon verwacht echter niet dat die update alle zwakke punten meteen gaat wegnemen. Volgens hem is het pakket al lange tijd geleden ontwikkeld en ligt de grootste aandacht inmiddels bij de auto voor volgend seizoen. Albon zegt dat Williams de oorzaken van de problemen kent en dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan de oplossingen hiervoor. Hij heeft er vertrouwen in dat het team de juiste richting heeft gekozen, maar noemt het tegelijkertijd

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Wow, yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marc-André ter Stegen zegt dat de gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff hem hebben overtuigd om voor Ajax te kiezen. Volgens de Duitse doelman straalde Cruijff veel enthousiasme uit over de plannen van de club. En dat gaf hem het gevoel dat Ajax voor hem de juiste stap was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ter Stegen vertelt dat het eerste contact met Jordi Cruijff al ontstond tijdens een toevallige ontmoeting in een koffiezaak in Barcelona. Toen Cruijff later bij Ajax aan de slag ging, werd het contact intensiever. Doelman zegt dat hij vanaf het eerste gesprek de warmte en de ambitie van het project voelde en merkte hoe graag Cruijff de club weer naar de top wil brengen. Naast Cruijff sprak Ter Stegen ook met de trainer Michel en met Daley Blind. En Blind vertelde volgens Ter Stegen hoe gelukkig hij is bij Ajax en hoe sterk de band met die club nog altijd is. En dat gaf Ter Stegen extra vertrouwen in zijn keuze. Ook had hij contact met Frenkie de Jong. Die volgt Ajax nog altijd op de voet en baalt er volgens Ter Stegen stevig van dat de club de afgelopen jaren minder succesvol was. Nou, Ter Stegen zegt dat hij nu zelf wil bijdragen aan een nieuw succesvol hoofdstuk. En volgens hem ligt het aan de spelers om het vertrouwen van de clubleiding om te zetten in prestaties op het veld.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Sport in het kort.
1: Mercedes blijft de ontwikkeling van de Formule 1-auto's zorgvuldig afstemmen op de strijd met de concurrentie. Het team zegt dat de timing van nieuwe onderdelen steeds opnieuw wordt bekeken, omdat de Ferrari en Red Bull dichterbij zijn gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de technisch directeur Simone Resta kiest Mercedes bewust niet voor één groot pakket met nieuwe onderdelen. In plaats daarvan brengt het team stap voor stap verbeteringen, afhankelijk van wat op dat moment het meeste voordeel oplevert. Daarbij wordt telkens gekeken hoe de concurrentie zich ontwikkelt en welke circuits er nog op de kalender staan. Mercedes zegt tevreden te zijn over de basis van de auto, die volgens het team op veel verschillende soorten circuits uitstekend presteert. Tegelijkertijd benadrukt het team dat er geen ruimte is om achterover te leunen. Ferrari heeft de afgelopen race serieus vooruitgang geboekt en ook Red Bull blijft volgens Mercedes een serieuze uitdager. Het team uit Brackley richt zich daarom niet alleen op extra snelheid, maar ook op een betrouwbare auto en een goede voorbereiding voor ieder raceweekend. Volgens Mercedes zit daar een belangrijk deel van de prestaties in. Met die aanpak wil het team ook de voorsprong vasthouden in een seizoen waarin de verschillen tussen de topteams steeds kleiner lijken te worden. Wanneer nieuwe onderdelen precies worden ingezet, dat hangt volgens Mercedes af van de ontwikkeling van de concurrentie en de kansen die ieder raceweekend biedt.
0: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen, een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechterstuk komt hij eraan. Daarnaast, Ralf Knijp. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai, hè? Briljant, ja. Maar nu die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is.
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alistair Overeem wil graag opnieuw tegenover Rico Verhoeven staan in de ring. Voormalig kickbokser en MMA-vechter zegt dat een gevecht met de Nederlandse zwaargewichtkampioen nog altijd hoog op zijn lijst staat. Verhoeven zelf lijkt daar wat minder voor open te staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overeem en Verhoeven stonden al eerder tegenover elkaar in het kickboksen. Dat gevecht vond plaats in 2021 bij Glory. Nadat Overeem terugkeerde naar de kickbokswereld na een periode in de MMA. Overeem geeft aan dat hij veel respect heeft voor Verhoeven en dat hij de uitdaging nog steeds ziet zitten. Hij vindt een nieuw gevecht interessant, maar zegt ook dat de wens op dit moment vooral vanuit zijn kant komt. Verhoeven heeft laten weten dat hij andere plannen heeft en niet dezelfde interesse toont in een nieuw duel. En daarmee lijkt een vervolg op de eerdere ontmoeting voorlopig niet dichtbij. Overeem blijft ondertussen actief in de vechtsport en kijkt naar nieuwe mogelijkheden. De vraag blijft of er een tweede gevecht tegen Verhoeven komt. Het zal uiteindelijk afhangen van beide vechters en de keuzes die zij gaan maken tijdens hun carrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Dirk Proper heeft uitleg gegeven over zijn vertrek bij NEC. De middenvelder verliet de club uit Nijmegen na een lange periode en koos dus voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Proper speelt sinds de jeugd bij NEC, groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2019 en kwam uiteindelijk tot een groot aantal wedstrijden voor de club. Volgens Proper was het geen makkelijke beslissing om Nijmegen achter zich te laten. Hij vertelt dat de NEC veel voor hem heeft betekend en dat hij de club dankbaar is voor de kansen die hij er gekregen heeft. Middenvelder wilde verzekerd zijn van voldoende speelminuten en heeft daarom heel bewust gekozen voor Heerenveen. Hij is blij dat de NEC een transfersom aan hem heeft overgehouden. Volgens hem is dat een waardevolle manier om de club iets terug te geven voor alle jaren in de jeugdopleiding. En daarmee is de cirkel voor hem helemaal rond. Middenvelder zegt veel te hebben geleerd van de ervaringen in Nijmegen. Ook benadrukt hij dat de band met de supporters en de mensen binnen de club belangrijk voor hem zijn geweest. Zijn overstap naar Heerenveen betekent het einde van een lange periode in Nijmegen, waarin hij uitgroeide van jeugdspeler tot speler van het eerste elftal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sochi. Rusland. 2016.
3: En daar wordt gespint. Dit wordt een safety car. Vettel. Sebastian Vettel scoort 0 en is weer boos op een ander.
4: Oh, I'm out. Crash. Somebody hit me in the rear. Turn 2. And then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake. Honestly. What the are we doing here?
3: Zwaar over de pis en terecht, hè, want hij krijgt inderdaad tot 2 keer toe een beuk. Boom, en dan krijgt hij een tikkie van Danny Kvyat. Danny Kvyat tikt de achterkant van Vettel aan. Boom, daar is die boink. En dan duikt hij in de zijkant van de auto van Ricciardo. Let op, dan komen ze van links. Hier Kvyat. Oh, dan wordt het ruzie. Maar het is dus wederom Danny Kvyat geweest. Eerst in bocht 2, bam, vervolgens in bocht 3. En hij tikt hem er gewoon uit.
1: Grand Prix Radio.

0: had to go to visit you, you never know.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever is je vertraging op dit moment 5 tot 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontrole.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Evelien Fijn krijgt een kans in het wielrennen bij de ploeg van Volker Wessels. Ze sluit zich aan als trainee en maakte de overstap naar de wielerploeg voor de rest van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fijn combineert het schaatsen eigenlijk al langer met fietsen, maar dan als onderdeel van haar training. De sporter ontdekte de afgelopen periode dat ze zich eigenlijk ook verder wil ontwikkelen op de racefiets. Ze reed al verschillende wedstrijden, boekte als amateur een overwinning ook in een wielerkoers in Frankrijk. En ze zegt, ja, ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Ze wil naar eigen zeggen leren van de rensters en de begeleiding binnen de ploeg en zich op die manier verder ontwikkelen als wielrenster. En tegelijkertijd blijft Fijn actief in het schaatsen op topniveau. De overstap van het ijs naar de weg is natuurlijk geen hele nieuwe. Ook andere schaatsers combineren hun sport met wielrennen, omdat de duurinspanning heel goed aansluit bij de voorbereiding op een nieuw seizoen schaatsen. Voor Fijn wordt het nu de kans om ervaring op te doen in een professionele wieleromgeving. Bij Volker Wessels krijgt ze de mogelijkheid om mee te draaien met de ploeg en te ontdekken hoe ver ze kan komen in het wielrennen. Haar belangrijkste sport blijft echter voorlopig wel het schaatsen, maar de komende periode krijgt dus ook haar ontwikkeling op de fiets extra aandacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Bresandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman, dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeend spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen, doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog de grenscontroles van Duitsland, de A12 onder andere richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is je vertraging een kwartier. En op de A76 richting Duitsland vanaf knooppunt Koenderberg is je vertraging 10.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Er staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland, de N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhartsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick? Thank you.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Het hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. Zo. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk.

0: Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
1: Okay, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.
2: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden. En daarom loop je 10 minuten vertraging op. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 15 minuten. De A12 richting de Duitse grens. Want aan de grens wordt gecontroleerd door de Duitse politie. En daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg om dezelfde reden 10 minuten extra. Tot slot, recreatieverkeer in Zeeland zorgt voor files. En dat merk je onder andere op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen Collijnsplaat en Goes is je vertraging

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen, vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En dat merkt het verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, want tussen Naar de Vesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem, er staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daarom is die afgesloten en je vertraging 20 minuten. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar is het druk tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. 10 minuten oponthoud. En dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Op verschillende wegen, maar vooral op de N256, Zierikzee richting Goes. 10 minuten extra tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardzijk.
2: Nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken, daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En Hart ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja, de onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik nu Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Mijn naam is Reinbaard Mans van de ANWB. Er staan vrij veel files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En ook aan de Belgische grens is het druk. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Zuid is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De A12, Utrecht-Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is er dicht en de vertraging een kwartier. Naar verwachting gaat de rijstrook weer open om 3 uur vanmiddag. De A12, Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 25 minuten in de file. De A22 richting Velzen, daar is meer verkeer onderweg tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk door de werkzaamheden op de A9. Hier heb je 10 minuten vertraging. Tot slot de N99, Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 doe je er 10 minuten langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1 team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
2: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debrief. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 210 kilometer file in het land. Het is dus redelijk druk voor de zomervakantie. Je merkt het onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld sta je 3 kwartier in de file. Op de A1 richting Apeldoorn staat er ook nog file tussen Voorthuizen en Stroe. 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A67 is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen, Eindhoven-Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Zomeren. Je doet er ook in beide gevallen 25 minuten langer over. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, want tussen Els en Westervoort is je vertraging 5

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantieverkeer onderweg in West-Brabant en dat wordt gemerkt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide, 8 kilometer met meer dan 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur en op dit moment is je vertraging 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord, 11 kilometer met 25 minuten extra. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, want tussen Elde en Westervoort was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dit nog.
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Shanghai. China. 2007.
3: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is die gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. Maar hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Een dubbel geel voor het weghalen van het vak. En hij schiet er door. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee, nee, nee, nee, nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never, never, never. En hier bij het inrijden van de pitstraat op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elde en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 4 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de vierde titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Langs de vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Grijsoord. 18 kilometer file met een half uur extra reistijd.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 2008.
1: Het was een wedstrijd die met een waakvlammetje begon. Daarna kwam er een steekvlam en die is eigenlijk niet meer uitgegaan. Op dit punt ging Robert Kubica vorig jaar uit de wedstrijd. Nu rijdt hij er relaxed langs. Zijn rondetijden zijn super strak. Het team heeft hem er geweldig doorheen geloosd. En hij heeft niks fout gedaan. Geboren in 1984 in Krakau. Debuteerde in 2006 in Hongarije. Was in 2005 kampioen bij de World Series. En gaat hier het land Polen helemaal gek maken. Zijn eerste podium kwam in 2006 Italië. Robert Kubica wint de grote prijs van Canada. Zijn eerste overwinning. De eerste overwinning voor het team van BMW. En historie is vandaag hier geschreven.
2: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is weer dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijzoord doe je er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2010.
3: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook, voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus, is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Die stopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaat niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links, naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel. Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere op onthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten lang.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Williams-teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten oponthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijsoord een kwartier extra reistijd.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku. Azerbeidzjan. 2018.
3: Ja, want dan gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Het gaat om het verdedigen van die vierde plaats.
4: Waarbij je kraft de deur again, let's game. Kom op.
3: Geweldig dit. Binnen het team. Kom op, mate. Je moet het nog een keer doen. Ze gaan uiteraard, als het nodig is, wel roepen. Mannen, 4 en 5 binnenhalen voor de constructeurspunten is wel even belangrijk. Mooi, hij mag slingerend om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer, daar komt hij weer, daar komt hij weer. Nee! Ze raken elkaar! Dit is Turkije! Dit is Turkije tussen Vettel en Webber. En hier gaan dus je punten als constructeurstitel. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blokte. Daniel Ricciardo blokkeerde. En is klaar. 0-0-0. Niks.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken duurt er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoorn 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten op onthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de vierde titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2015.
1: Hier Max. Okay, we need to swap positions.
2: No.
1: Max, just do it.
3: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou? Plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknokt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
1: Okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
3: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou? Te voorbij laten. Ben hier om te racen. Laat me sodemieten.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Interlagos, Brazilië. 2016.
1: Maar dan gaan we weer. Safety car in this lap. Poging 2. Oh, dan zitten we op wet. Oh, de volgende. Kadeng, kaboom, kanets. Het blijft maar gaan. In dit geval Kimi Räikkönen. En Max Verstappen heeft daar superveel geluk volgens mij. Zo heeft Ferrari allebei de mannen al in de muur gehad. Ook op het rechte stuk. En dit versterkt natuurlijk niet de situatie dat het veilig genoeg is om te racen. En Kimi is aan de wedstrijd. Het is een tombola, hè? Wat een wedstrijd.
2: We need to stop the race. It doesn't work. How many people you want to crash? I nearly crashed into Kimi in the middle of the straight. Couldn't see anything.
3: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Raikkonen in supergrote problemen met zijn rechtervoorband. 1,5 seconden. Kimi Raikkonen en Fernando Alonso. En Fernando Alonso zal het gaan proberen. En daar gaat hij! Daar gaat hij! Nee, nee, nee, nee, nee! Raikkonen komt een rondje tekort. Het was te verwachten. Het is niet eens de band die gaat. Het is de ophanging die het niet meer vol kan houden. En ik zei nog, je zal hem zien gaan. En daar gaat Kimi Raikkonen. En daar is de overwinning voor Fernando Alonso. Die nu kan cruisen. Just cruising. En hij stelt naar P2 en Barrichello naar het podium. Die laatste ronde. Hij zal enorm de P in hebben. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzegen ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij. Maar Lemme wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Eindring. Oostenrijk. 2001.
2: En de aanval van Schumacher gaat zo weer komen hoor. Kijk maar, helemaal in de start van Juan Pablo Montoya. Maar die heeft hier Formule 3000 gereden en gewonnen. Die weet wat hier kan. En Schumacher zal heel grof moeten zijn om het te doen. Daar Montoya rechtdoor en bij Cello gaat door. Schumacher in Juan Pablo Montoya. Duiken de grindbak in. Hier zal de Duitser furieus zijn na de afloop van de wedstrijd. Maar Jos Verstappen ligt op plaats 2. De Nederlander schiet in de 15e ronde door het gevecht aan kop door naar de tweede plaats in de wedstrijd. 1 Barrichello, kijk dan, 2 Verstappen, 3 Coulthard, 4 Raikkonen, 5 Panis. Of het warm is in Nederland, vraag je je dan af. Ik denk het wel.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de vierde titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rugnummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2015.
2: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinden al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig. Briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2000.
2: Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Wat gaat er gebeuren bovenaan? Weer zit er een achterblijver in de buurt. In dit geval is het Ricardo Zonta. Kijk eens wat hij daarin loopt. Als hij nu vroeger is, kan hij hem pakken. Schumacher naar rechts. Hij zal buitenlangs moeten. Hakkinen moet buitenlangs. Schumacher maakt heel handig gebruik van Ricardo Zonta. Bij zijn wel voorbij. Pakt absoluut de leiding in de wedstrijd op een waanzinnig mooie manier. Schumacher probeerde Hakkinen erin te laten tuinen door Zonta te gebruiken als buffer. En eens de andere kant te kiezen. Maar Hakkinen's hart was groot, groter, grootst. En de Fin leidt de wedstrijd. Loon naar werken, absoluut waar.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1 team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde hier. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op en een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: You'll know what this one is, eh?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken. Daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hé, hey, Webber eraf. En hard ook. My god. Hé, hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja. De onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik niet Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?